0: You are listening to Good News Radio.
1: 'Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gou 6.

Bonnie tekens, van die tijd. Het skei ons van ons bieren en red ons van verwijt. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos

Iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie. Gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

als je met zo'n min tevreden. Kan het weer zo jij te lang moest staan en hoor dat ouwens zoals jij verloor. En ik denk dat